De Mona Lisa Twins worden ze met Please Please Me van de Beatles en Still a Friend of Mine, een nummer van hun eigen, zoals dat dan heet, van hunzelf. Muziek nu uit Duitsland afkomstig van Janine Olsen. Was wäre wenn?

Janine Olsen hoorden wij en uit 1983 was waar wen. Even wat rust in het programma met Nadia Kosinskaya.

Ein zwei in eins. Voor de twee nummers van Nadia Kosinskaya. Eerst hoorden we Nacht aan Meer. En zojuist hoorde je Twist in Master Bright. Een cover van Tanita Tikaram. Ze begeleidde zichzelf op gitaar. En de zanger natuurlijk ook, Nadia Kosinskaya.

Uit 2021 horen wij Nina June uit Nederland en de Rainbow Ashes. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland toe in 1977. Disco Fritz en Das Jodelding.

0: Ja, ja, de Disco Fritz en Das Jolding, 1977. We hebben nog heel even tijd voor muziek van Marques en Menana. Muziek uit Noord-Rijn-Westfalen.
1: Hier is Marques en vayamos, compañeros. Dankeschön, Christa.
0: En een disjockey die het goed kon vertellen in ieder geval. In een betere taal als ik er gespreken.

Beta Dimmermon. Zindi. Beta Dimmermon.

Gingen terug in de tijd met Chic en La Freak. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tilleman en ik draai de plaatjes van jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de huidige, de nieuwe in de huidige eeuw. We draaien een beetje alles tussen 1949 en 2099. En ik hoop dat er een leuk plaatje voor je bij zit. Jill moet daarbij zitten. Want we draaien zeer gevarieerd. Alles wat er ook maar ooit is verschenen, daar putten we uit vandaan. Een plaat uit 1986 van Jackie Graham. Een top 40 hit overigens ook. Dit is Breaking Away.

Hell's Score en In The End. Nummer van Linkin Park, een voortreffelijk a cappella gemaakt door deze fantastische zanggroep uit Israël. Daar komen ze vandaan. Ik zou een omschietje wat van als we gaan dragen, had ik beloofd, ergens in de week. Maar goed, we gaan het proberen om het nog te regelen. Martha en de Vandellas.

Marta en de Vandellas in 1967 met Jimmy Mac. Dit is Lia Rai in 2021 met Movement.

movement. Lia Rai hoorden wij met Movement in 2021. We blijven even in het jaar 2021 hangen. Alhoewel het eigenlijk een nummer is dat uit de jaren 60 of was het 70. Het zal er ontspannen gaan, weet je, denk ik. Daar is het origineel vandaan. Maar we gaan luisteren naar de Hannie D versie in het Vlaams. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D in 2021. Ik kom vanzelf naar je toe. Iron Maiden, samen met ABBA. Dit is Hallowed by the Eagle.

Nou, een vliegende start van Dekker Radio vandaag. Listen to what Menno zegt. Ja, precies. 1975 hit van Paul McCartney en zijn Wings. Ik vond het in de tijd een waanzinnig goed nummer. En trouwens nog steeds hoor. Dekker Radio gaat verder met Patti LaBelle en Michael McDonald. Dat kost wat hoor, samen die twee. Maar dan heb je ook wat hè. On My Own. Hitjaar 1986. Welkom bij dit uur. Dekker Radio.

Volkert Hans en de Cha-Cha-Cha in een Nederlandse versie. Ja, is er ook een andere versie. Die draai ik ook alweer eens. Oh, ik kijk hier op de klok. Ik heb zo'n wekkerklok. De dekker met wekkerklok. En daar staat ook de temperatuur in de studio bij. Oh, 27,9 graden. En ik leef nog. Hoe kan het nou?

vind het altijd heel knap. Live gezongen. Anita Meijer en Lee Towers. Heel een tijd geleden hoor. En Run to Me. En het enthousiasme springt eraf. Hoor het publiek. Toch? Charlie Puth is er ook met Kenny G. Leuke combinatie. Titel: Cry.

Mooi hè? Kenny G en Charlie Puth moeten ze samen vaker doen. Dat gaat hartstikke goed. Dekker Radio met Gino Vanelli. Oh. Prachtig werk hoor dit. The Summers of My Life. Mooie uitdrukking is dat.

0: Mooi, hè? Gino Vanelli, Summers of My Life. Wat een prachtige uitdrukking trouwens. We gaan eens even kijken in studio 2. Kijken of Wiebe op zijn plaats zit met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in 30

Het leuke gezelschap uit Duitsland heet High Life. En dat is een hitje uit 1984. Toen draaiden we hem al bij Uniek FM in Amsterdam. En dat was een heel leuk hitje, vonden wij. En nou, mooi zomerplaatje toch? Lekker Radio deel 2. We gaan door met deze. Accentuate the positive. Paul McCartney. Daarna Beth Hart. And a Wonderful World.

0: Beth Hart heet deze dame. En A Wonderful World. Nou, die hebben ze er wel van gemaakt. Goed gezongen hoor.
1: 80 is prachtig.
0: Zo, even naar Amerika. De Bee Gees. En deze oude hit. Spirits Heaven Flown.

Zo, het volle pond heb je gekregen. Ik heb hem helemaal uitgedraaid. Spirits Haven't Flown. De Bee Gees bij Dekker Radio. En een Nederlandstalige artiest, Peter Schaap. Kennen we die nog met deze? Adem, mijn adem. Leuke muziek.

Nacht. En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel

Lang niet gehoord, hè? Ik heb hem ook lang niet gedraaid, deze van Peter Schaap. Adem, mijn adem. Ja, dat is een mooie tekst trouwens. Dekker Radio. Nou, het schiet alweer op, dit uurtje, zeg. Jongen, jongen. Michael McDonald heb ik voor je met James Ingram. Het kost wat, maar dan heb je ook wat, hè? Oude herinneringen aan vroeger. Toen dit een grote hit was. Titel. Yamo be there. Wat zou dat betekenen? You must be there. Dat is eigenlijk de slang daarvan. Ook die hoor je in Dekker Radio.

0: mooie hit voor Rupert Holmes uit het eind van de jaren 70. De Escape heette het eigenlijk en kreeg de bijtitel de Piña Colada Song. Nou, die hebben we vaak gedraaid hoor.
1: Oude munt.
0: En dit stel,

doet hij speciaal voor mij. Hè? Ja. Chairman of the board and give me just a little more time. Ik moet een beetje opschieten. Geef me een beetje meer tijd, alsjeblieft. Dan kan ik Sammy Davis Jr. nog even draaien voor je met deze.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Volgens mij kunnen ze nog uren doorgaan zo.
1: Jawel, ja.
0: Ze heten niet voor niks Wild Cherry. Play that funky music. Nou, dat doe ik toch. Dan zitten ze nog te zeuren. Nou, dan ga ik deze maar even draaien hoor. Bekkenradio van start. Leuk dat je erbij bent. En leuk dat ik erbij mag zijn. Ja, dat vind ik ook een eer hoor. Ja. Ken je deze nog van Wham? Ja. Mooie herinneringen aan lang geleden. En Dekker haalt ze op. Everything she wants. Alles wat ze wil. Ze hoeft maar met de vingers te knippen. En dan is het voor elkaar. Zo doen we dat niet meer, denk ik, Dekker. Nee, oh nee, dat was vroeger zo.

Lekker Radio met Wham and Everything She Wants. Oh, dit is leuk. Jan Smit. Die kunnen we gewoon verstaan. Vrienden voor het leven.

0: Ja, die uitschuifbare benen, die houden erin, hoor. Juf Helena. Leuk, hè? Kleimans en Van Geel. Juf Helena.
1: Met de muziek van de jaren 70.

Wanneer kan je deze beter draaien dan? In de zomer, toch? Seals and Crofts over de Summer Breeze. Nou, de Summer Breeze in de studio ontbreekt een beetje. Het is hier bloedje heet op het ogenblik. Ja, en Griet, Ingrid, tu es foutu. Oh, jij bent gek. Oh, dank u wel hoor.

0: Kluw zo. Ik moet schakelen met Studio 2, want volgens mij zit Wiebe hartstikke klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

Dat is lang geleden, 1970 staat erbij. Nou, dat zal wel kloppen. Cecilia. Met Simon en Garfunkel zei ik altijd, maar dat is het niet. Het is Simon en Garfunkel. Drie achter elkaar, moet je horen. Deze is mooi, van Simply Red. Alleen maar mooie muziek bij Dekker Radio, hè? Never, never, my love. En daarna Ava Max.

Nou, ik heb het gehoord hoor. Ava Max. Spot a fake. Oké, ik heb Jody Bernal klaarstaan. Dat is leuk. Leuk verhaaltje trouwens. Ik was dus in Brabant onderweg naar het tankstation. En wie stond daar ook te tanken? Ja, je raadt het. Jody Bernal. Met een heel gevolg aan mooie dames. Kessie Cano. Hier is die dan hoor. Dansen mag bij Dekker Radio. Doe je best. Doe je best.

let be. Earth, Wind and Fire, Shining Star, 1975. Oh, dat is lang geleden, zeg. Dit is leuk. Axel Lokien. En het verhaal over Marianne.

al een tijdje geleden dat deze werd gemaakt door Rupert Holmes. Maar ik heb hem toch nog even opgediept. Uit 1979 namelijk. Him. Ja, mooi verhaal. Dekker Radio gaat sluiten. Nee, ik ga gewoon afscheid nemen. En dan kom ik gauw weer bij je terug. Zullen we dat afspreken? Oké. Ik laat je achter bij Matt Bianco. En een summer song. Nou, toepasselijke karatine. Tot de volgende keer maar weer. En bedankt voor het luisteren.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

1988, Phil Collins, drummer van Genesis, hè, en ook zo heel veel platen gemaakt en heel veel muziek geschreven ook natuurlijk. Dit was Two Hearts. Fijn dat u weer bij bent, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik ga ze voor u draaien de komende uur. Door met hedendaags muziek, Andrea Bocelli, David Guetta, EGAE en Megan en T. Stallion. Nou, dat is een hele verzameling bij elkaar. Het heeft iets met de voetbal te maken, geloof ik. Dit is DNA.

0: DNA, de titel van de plaat, heeft iets te maken met de wereldkampioenschappen voetbal die we gehad hebben. Andrea Bocelli, David Guetta, AGAE, Megan en T. Stallion. Het is allemaal eens even zichtje weet. Weet je wat wij gaan doen? Lekker terug in de tijd.
1: Oude Meuk.
0: Met Oude Meuk, ja, 1966. Herman's Hermits, Dandy.

0: You're Alright, inderdaad. De Hermans Hermits 1966. Dandy was de titel van het plaatje.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Ja, in de bontenverzameling springen we naar 2003 met Justin Timberlake.

0: Ja, Justin Timberlake alweer van 23 jaar geleden. Ja, 2003 kunnen we inmiddels ook oude meuk noemen dit natuurlijk. Hè? I'm Loving It, zo heet een het plaatje.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: De ex en bestsellers heb ik voor u klaar liggen. 2015, Renegades.

0: The Ex-Ambassadors Renegades kwam uit 2015.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Werk hier van Bernice Marsala. Dit is Lights.

0: Muziek van Bernice Marsala. Lights Out, zo heette het plaatje.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1996, dit is Nasty. Een moment zonder jou.

0: 1996, de muziek van Nasty, een moment zonder jou. Ja, soms heb je dat, hè.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. 1977, het tijdperk van de punk Iggy Pop. Dit is Lust for Life.

1985, de muziek van Madonna. Dit was Crazy For You hier in de Bonte Muziekverzameling. U bent er nog bij. Mooi, gaan wij door met muziek. Hedendaagse muziek. One Alesso en One Republic. In Your Eyes.

0: Alesso en One Republic, In Your Eyes, de titel van de plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Inderdaad, terug in de tijd 1964, de Shangri-La's.
3: When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V.

0: Ja, lekker nog in mono, hè, deze muziek uit het jaar 1964. De Shangri-La's en Give Him a Great Big Kiss. U hoorde het smakken.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Michael Bublé, Hold On.

0: 2009, de muziek van Michael Bublé. Hold On! Ja, zo heet het.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werkje van JP Cates. The Mermaid and the Ram.

0: I wish I'd jumped in.
1: De muziek van J.P. Cates, The Mermaid and the Rum. Ja, een mooie verhaal natuurlijk.
2: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Bidi.
1: Ja, dat is het ook. We gaan naar 2022 met Elton John en Britney Spears. Hold Me Closer.

Elton John achter de piano, hè. 2022 komt het uit Elton John dus samen met Britney Spears. Hold Me Closer. Ja, met dat closer zijn we wel toegekomen aan het einde van het programma weer. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bont op je radiotoestel. Ik ben Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan allemaal altijd. janberg.radio@gmail.com is dat, is wat daarvoor open staat. Ik wens u verder nog een fijn verloop van de dag. En ik vertel u uiteraard nog even wat de muziek is waar u mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1974 met The Sparks, Amateur Hour. Daar hebben we nog een nieuw werkje voor u klaar liggen van Matthew Adam, Mile Marker 42. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag tot de volgende bond.

Ja, dat is hem dan weer, de opening programma Bond voor vandaag. Deze uit het jaar 1983. Chris Ria hoor u voorbij komen. I Can Hear Your Heartbeat, de titel van de plaat. En fijn dat u er ook weer bij bent vandaag. We draaien ze weer, de lekkere plaatjes. Ik ben Jan Berg en hedendaagse muziek heb ik ook voor u klaar liggen. Deze van Cameron Whitcomb. The Kingdom of Fear.

0: Jazeker, de muziek van Cameron Whitcomb kwam er hier voorbij. De muziekanno 2026 natuurlijk ook de hedendaagse muziek vertegenwoordigt hier in het programma Bond. Maar we gaan nu lekker terug in de tijd.
1: Oude meuk!
0: Jazeker, met oude meuk. We gaan naar 1965. Peter en Gordon.
2: Just...

0: Gauw oude muziek uit 1965, Peter and Gordon en hun song True Love Ways.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Zeker, dan maken we een sprongetje in de tijd. We gaan naar 2010 met Direct. Dit is Natural High.

0: Jazeker, de muziek van Direct 2010 dat dit uitkwam. Natural High was de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2022, de muziek van George Ezra. Dit is Anyone For You.

0: 2022 muziek van George Ezra. Anyone for You, zo heette het.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Die werkje van Erik Nova heb ik voor u klaar liggen. Miles Behind Me.

0: De leuke nieuwe plaat van Erik Nova. Miles Behind Me.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: Kennen we deze leuke nog? De Deep Blue Something uit 1996. Breakfast at Tiffany's.

0: leuke gang.
1: We houden van de Deep Blue Something 1996 dat het uitkwam.
0: Breakfast at Tiffany's. We hebben wat tijd over om een instrumentaaltje te draaien. Gouden ouwe 1962. Deze van B. Bumble en de Stingers. Dit is The Nutrocker.

Ja, met een knipoog naar Tchaikovsky's Notenkraker Suite. Die Bummel en de Stingers uit 1962. Dit was de Nutrocker. En wij moeten richting het half uur, zie ik. En dat gaan we doen met muziek uit 1978. Dit is Solution. En Empty Faces.

1987, de muziek van Rick Astley samen met Lisa. When You're Gonna was de titel van de plaat. We gaan door met de muziek van Somber. Dit is 12 to 12.

0: alweer twee jaar geleden dat het uitkwam. Somber en 12 to 12. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1963, Jimmy Gilmour and the Fireballs. Dit is de Sugar Shack.

0: Ja, lekker hoor, die gouden oude meuk. 1963, ja, toen was ik nog heel klein menneke. En toen stond dit in de hitparaders. Jimmy Gilmer en de Fireballs, de Sugar Shack.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Justin Timberlake.

0: De muziek van Justin Timberlake. Alweer terug naar het jaar 2003. I'm loving it.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Hou ook voor u draaien. The French Family Band. TX2TM.

0: Ja, zo met een grappig plaatje wat ze binnenkwam via de mail. The French Family TX2TN, oftewel From Texas to Tennessee. Maar dat had u al begrepen.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die.
0: En dat 2014 met Katy Perry. Legendary Lovers.

En dat was met deze opname Katy Perry uit 2014. Legendary Lovers bracht ons aan het einde van het programma Bond weer van vandaag. Ja, opeens zitten we er dan weer doorheen. Uurtje gevarieerde grammofoon muziek op de radio toestel. Mijn naam is Jan Berg. En ook vandaag weer met plezier het programma voor u in elkaar gezet en achter elkaar geplaatst. Mocht u willen reageren op het programma, mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ja, en voor het overige wens ik u nog een hele fijne dag. Ik ga u vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1972 met Alice Cooper, School's Out. We gaan ook zo langzaam richting de schoolvakanties, hè. En daar hebben we nog een nieuw werkje van Gloria, LBG's Choir. The Times They Are Changing, het oude nummer van Bob Dylan uiteraard. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groeten en graag tot de volgende Bond.

Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.

freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.

Een heel mooi ingetogen begin van deze aflevering van The Oldies Project. Je hoort de Mickey Newbury en An American Trilogy. Uit 1971 stond het nummer. Slim gedaan van deze Amerikaanse zanger om drie patriotistische liederen aan één te smeden. Dixie, Battle Hymn of the Republic en All My Trials. Overigens, hij begon al vroeg aan zijn muzikale carrière, maar onderbrak deze op 19-jarige leeftijd om 4 jaar bij de Amerikaanse luchtmachten te dienen. Het nummer An American Trilogy zou later nog gecoverd worden door Elvis Presley in 1972, P.G. Proby in 1977, Charlie Rich ook in 1977, Andy Williams in 1978, Carl Perkins in 1985 en Ray Charles in 1987. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Je weet het ook, deze aflevering gaan we je weer als alle andere afleveringen weer verrassen op de verborgen muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Vaste ingrediënten zijn aanwezig. In de tragiek van de muziek belichten we in het kort het leven van Jack Bruce als lid van de Graham Bond Organization. En onze nederpopplaats is de duo Alderman. Maar eerst mag je gaan luisteren naar een groep uit Engeland die daar wel beroemd waren, maar in Nederland wat minder. The Rockin' Berries en Everything I Do Is For You.

Hengnen hoorde je en Faces een beetje lugubere achteraan, want zo werd de man aan de galg altijd genoemd, de Hangman. Amerikaanse rockband afkomstig uit Maryland, die actief waren in de jaren 60. En om zich toch een beetje te onderscheiden van de British Invasion groepen en een soms iets wat net gedrag, speelden ze voor die tijd behoorlijk agressieve rockmuziek. Zo gaat het verhaal. In de buurt van Washington waren ze desondanks toch populair, vooral met hun hit What a Girl Can Do. Opvolger daarvan was het nummer wat je hoorde en de zang in het nummer wordt voor rekening genomen door de Schotse zanger Dave Utley. Daarvoor hoorde je de Puppets en Poison Ivy. Je hoorde een cover van het nummer dat oorspronkelijk werd uitgebracht in 1959 door de Amerikaanse groep The Coasters. En het zou naast de Puppets nog door vele anderen gecoverd worden. Het nummer is geschreven door Jerry Lieber en Mike Stoller. Volgens de schrijver Jerry Lieber is Poison Ivy een metafoor voor een Shoah. Ja, het is maar waar je fantasie kan leggen natuurlijk. Hè. We begonnen met The Rockenberries and Everything I Do Is For You. Engelse beatgroep afkomstig uit Birmingham die in Engeland in de jaren 60 een aantal hits hadden. Originele leden waren Chuck Butfield, Jeff Turton, Rock Price, Simon Ryland en Jay McGee. Zometeen onze nederpopplaat, het duo Alderman. Maar eerst mag je gaan luisteren naar onze instrumentale groep. Uit Engeland komen ze, niet in Nederland, The Hunters en de Santa Monica Flyer.

Soms denk je wel eens, hé, hoe kunnen ze zich zo noemen? Maar goed, we gaan er maar vanuit, als het beestje maar een naam heeft. Je hoorde Bobby Shafto en Over and Over. Engelse zanger die het nummer zou uitbrengen in 1962 bij het Parlophone platenlabel. Het nummer is geschreven door Lionel Bart en orkestleider was John Barry. Een man die ook garant stond voor heel veel tunes van diverse radioprogramma's. Daarvoor hoorde je Dusty Springfield, I Close My Eyes and Count to Ten. Dusty Springfield is de artiestennaam van Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien. Britse zangeres, ze was een van de populairste zangeressen uit de jaren 60. En ze kreeg ook de bijnaam The Queen of White Soul. Dusty Springfield begon haar carrière in de muziekwereld in 1958... toen ze toetrad tot het trio de Lana Sisters. Andere leden waren Iris Chantel en Lynn Abrams. In 1960 vorderde ze met haar broer Dion O'Brien, die zich Tom Springfield ging noemen, en Tim Field, later vervangen door Mike Hurst, het trio de Springfields. En ze gingen in 1963 weer uit elkaar en Springfield begon aan haar solo-carrière. En we kunnen wel rustig stellen dat die toch redelijk succesvol waren. We begonnen met onze instrumentale plaat The Hunters en Santa Monica Flyer. Britse instrumentale band die actief waren vanaf eind jaren 50 tot begin jaren 60. Leden van die band waren Norman Sheffield, Norman Tracy, Brian Parker, John Rogers en Billy Q. De Nederlandse groep The Golden Earrings, is leuk om te vermelden, ontleden hun naam aan een nummer van de Hunters uit maart 1961, genaamd Golden Earrings. Inderdaad, ja. Zometeen de tragiek van de muziek. We gaan dan in een kort het leven belichten van Jack Bruce als lid van de Graham Bond Organization. Dus maar gaan luisteren naar deze van The Toys en de Lovers Concerto.

0: Je hoorde onze Nederpopplaat Alderman en Come in the Evening. Het was een duo dat afkomstig was uit Leiden. Het bestond uit Willem Gert Aldershof en Bob Zimmerman. De mannen speelden in de jaren 60 in Storks, de schoolband van het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest. Alderman maakte twee singles waarvan dit de eerste was. Die kwam uit in 1971. Daarvoor hoorde je Ronnie Speaks en his Elrod's What's Your Technique. Volledige naam is Ronald Coleman Speaks en is afkomstig uit Knoxville, USA. De nummer wat je hoort is over verschijnen in 1961 en dat bij King Records. We begonnen met een leuk nummer, een melodietje dat blijft best wel lang in je hoofd zitten. The Toys and a Lover's Concerto. Amerikaans meidentrio dat bestond uit Barbara Harris, Barbara Parrott en June Montiero. Het nummer wat je hoorde was hun eerste single en zou ook meteen hun grootste hit worden. De groep werd opgericht in 1961 en 7 jaar later zou dit trio ophouden te bestaan.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, John Simon Asher Bruce, oftewel Jack Bruce, was bassist en zanger. In 1962 begon Bruce te spelen bij de Londense Blues Incorporated, de groep van Alexis Corner, waarvan ook drummer Ginger Baker, saxofonist Dean Hextall-Smith, organist Graham Bond en zanger Long John Baldry deel van uitmaakten. De groep werd in 1963 ontbonden en Bruce ging spelen bij het Graham Bond Quartet. In 1965 werden onder de naam The Graham Bond Organization 2 albums uitgebracht. In datzelfde jaar verliet Bruce de groep en trad toe tot John Mayall's Bluesbreaker. Hij bleef niet lang lid, maar hij was wel te horen op Bluesbreakers, waar Eric Clapton in 1966 het doorbraakalbum van de groep. Na zijn Bluesbreakers periode werd hij in 1966 kortstondig lid van de Manfred Mann's gelijknamige band en behaalde zo zijn eerste hitsucces dankzij Pretty Flamingo, de tweede single waarmee Manfred Mann een nummer 1 hit scoorde in de UK's Singles Chart. Iets later vormde hij met gitarist Eric Clapton en Ginger Baker het Britse power trio Cream, dat actief was tussen 1966 en eind 1968. Hij schreef het leeuwendeel van de liedjes en nam de muziek voor zijn rekening. Dichter Pete Brown schreef de vaak psychedelische teksten. En tot zijn bekendste nummers behoren Sunshine of Your Love, White Room, Politician, I Feel Free en Deserted Cities of the Heart. In 2005 kwam Bruce met Clapton en Baker voor de laatste keer bijeen voor een reeks reunieconcerten in de Royal Albert Hall in Londen. In 2008 kwam de cd Seven Moons uit, een nieuw samenwerkingsproject met Robin Trower. Bruce en Trower brachten toen ook een nieuwe live cd en de dvd Seven Moons Live uit. In het voorjaar 2014 verscheen Silver Rails, het 14e en laatste soloalbum van zijn hand. In 2003 onderging hij een levertransplantatie nadat er kanker bij hem was geconstateerd. Hij overleed op 71-jarige leeftijd op 25 oktober 2014. In de tragiek van de muziek Jack Bruce, in zijn hoedanigheid als lid van de Graham Bond Organization en Long Tall Shorty.
2: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

Ik heb het al eens vaker gezegd, als we de muziek gaan uitzoeken voor dit programma, gaan we bam, lekker achter de PC zitten en kijken wat we allemaal nog voor vlees in de kuip hebben. En dat is behoorlijk wat op dit moment. En dan kom je zomaar eens leuke nummers tegen, zoals deze van de Angels die je hoorde met I Adore Him. Amerikaanse meidengroep die het meest bekend is geworden door hun hit in 1963, getiteld My Boyfriend's Back. Ze begonnen in eerste instantie onder de naam de Starrets. En My Boyfriend's Back was ook hun enigste succes. En andere nummers zouden de top van de hitparade niet halen. Nou, dat was dus bij het nummer wat je hoorde ook zo. Maar, kunnen we wel zeggen, onbekend maakt niet altijd onbemind natuurlijk. Hè? Daarvoor hoorde je The Secrets en Such a Pity. Engels groep die het nummer in december 1966 zouden uitbrengen. Het nummer is gecomponeerd door Cliff Wharton. Producer was Eddie Trevitt. En het zou als B-kant verschijnen van hun single I Suppose. We begonnen met de tragiek van de muziek Jack Bruce. Ik zag het al als lid van de Graham Bond Organization Long Tall Shorty. Je weet het, jouw suggestie voor het onderdeel van het programma. Je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. Je bent aanbeland in het programma waar ik er altijd een stuk of vier voor je op een rijtje heb staan. The Rationals, Billy J. Kramer en de Dakotas, The Attack, maar eerst deze van The Starlights en Good Morning, Mr. Milkman.

Rationals and Respect, een groep die in 1964 werd opgericht in het Amerikaanse Michigan. Nadat ze hun eerste lokale hit hadden met het nummer Gave My Love, coverden ze het nummer van Otis Redding en zonen hiermee een contract voor landelijke distributie van de single. Het zou overigens een 92e plaats bereiken en dat in de Billboard Hot 100. Daarvoor hoorde je Billy J. Kramer en The Dakotas en Do You Want to Know a Secret. Het was een Britse popgroep opgericht in 1963. De zanger die kwam uit de buurt van Liverpool, de groep uit Manchester. Nou, in de jaren 1963 en 1964 was de groep enorm populair. Daarna nam het succes af, dat ging vaker zo. In 1967 gingen Kramer en The Dakotas hun eigen weg. De groep nam verschillende covers van Beatle-nummers op. Van hun grootste drie hits, Do You Want to Know a Secret, Bad to Me and Little Children, waren er twee geschreven door Lennon en McCartney. Toen de groep begon was de samenstelling als volgt: Billy J. Kramer zang, Mike Maxfield solo-gitaar, Robin McDonald slaggitaar, Ray Jones basgitaar en tot slot Tony Mansfield op drums. En daarvoor hoorde je The Attack, Any More Than I Do. Het was de B-kant van de single Hi Ho Silver Lining die deze band uitbracht op 3 maart 1967. Meer info hebben we helaas niet kunnen vinden. Nou, dat was hetzelfde geval als met het nummer waarmee we begonnen, de Starlights en Good Morning, Mr. Milkman. Weet u wel dat het nummer zou uitkomen in de herfst van 1968. Verder niks, nada, noppes, nul, zero informatie daarover kunnen vinden. Heet al zover alweer deze aflevering van die Oldies Project. Je weet het, breng ook eens een bezoekje aan onze Facebookpagina. facebook.com/theoldiesproject. Of ga eens naar onze website, theoldiesproject.nl. Ik heb er minimaal nog eentje voor je, dat is deze van Tony Orlando en Bless You. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag!

Er zijn veel muzikale websites op het wereldwijde internet. Toch hoef je er maar één te onthouden. www.atlanticabreda.nl

Hey, ik wil jou wat zeggen. Wat ik nog tegen een ander meisje, tegen een enkel ander meisje heb gezegd. Ik hou van je. Ja, ik hou van je. En ik zal altijd van je blijven houden. Altijd, altijd van jou.

0: Heerlijk Holland.
1: Maar toch blijf jij mijn vrouw. Je zei me steeds, er is er één die houdt van jou.
0: Hit, hit, na hit. Je hoort ze allemaal hier.

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Patrick heeft de zomerkriebels.
2: Zomerradio.
0: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

wat een gezellige song hè, voor een donderdag te beginnen natuurlijk. Zaterdag, wat dit zit ik nog mee deze week in mijn hoofd. Hè. Heel de week al ben ik helemaal verstrooid. We begonnen met Richenel deze donderdagmiddag. En dit allemaal met zijn Temptation hier op jouw fantastische radiostation. En van harte welkom natuurlijk in de lunchbreak. We zijn er tot 1 uur weer al voor jou op de radio. En wat zijn we blij dat we voor jou muziek mogen draaien. Hier is muziek van The Trogs en with a girl like you.

inderdaad, ja, inderdaad waren ze de tijden van de Swarks. Toen er nog veel bootjes op de Noordzee lagen die muziek uitzonden. And with a girl like you. Here's Martha Reeves and the Vandellas. And dancing in the street, ja. Vroeger kon dat, hè? Ja, inderdaad.

uiteraard, wat heeft hij toch ook mooie muziek nagelaten natuurlijk aan ons hier, aan de volgende generatie. Onze onvergetelijke song voor vandaag. En dat was natuurlijk niemand meer en minder dan Paul Young en Come Back and Stay For Good This Time. Ja, je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer los, zou ik zeggen. Zet lekker de radio vast in de favorieten. En dan kan je iedere dag weer 24 uur op 24 luisteren naar ons. Met onze lekkere muziek. Helemaal gratis en voor niets. Voor jou hier op internet en ook op de middaggolf natuurlijk. Zijn we te ontvangen met de lunchbreak. Hier is Robbie Williams. Rock DJ.

Zo heet er al uitgekomen zijn als hij wel rocken of niet wil rocken. Ik heb er geen idee van. Ik heb het allemaal over Robbie Williams natuurlijk. En dit allemaal met zijn rock DJ. Wel, wij zullen wel een klein beetje rock and roll draaien. Af en toe uit de casserole natuurlijk. Hier op de radio. Af en toe hebben we zo in zijn blaasje natuurlijk. Hier is George Ezra. En dit allemaal met zijn Barcelona.

Ach inderdaad, en wat is het toch lief hè, als je ze haar zo ziet op de hoes van de plaat staan. Ik heb het over de Fairground Attraction natuurlijk en dit allemaal met hun Find My Love. Ik heb er nog eentje klaarstaan en dan is het tijd voor het heetste nieuws van toen natuurlijk. Hier is er nog een lekker nummer van niemand meer en niemand minder dan Roger Whittaker natuurlijk en The Last Farewell.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Boris Herrie Brood. Ja. Laten we dat de zomer van 1979. De mannen van Chris en I was met For Loving You.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hey.
1: Met Hans
0: Welkom
1: de Knecht.
0: Welkom bij het Clubske.

plaatsen liever toch, hè? Palamos. Palamos. Nee, Palamos is vlakbij het vakantieplaatje Fallobrega. In Noordoosten Spanje, waar ik nog zo regelmatig kom. Aan de Costa Brava. Ja. En dat was het wel wat anders natuurlijk. Palamos, de zoon van... Ja, op, verwekt onder de kokosnoten van vaders palmboom. Ergens in Spanje. Julio, natuurlijk. Wees welkom bij de show het komende uur. Weer lekker terug naar de voltooid verleden.

in de vervolgen verleden. Lex Wright, de Fantastic Voyage in de Middle of the Road Show. Lieve vrienden, waar ik op deze aardkloot. Welkom. Fijn dat je waren gesloten. Oh ja.

0: doet op dit ogenblik. Lieve vrienden. Ja, nou, heerlijk toch? Tom Robinson. Voor de gelegenheid zijn complete band meegenomen. Heren, daar kunnen jullie afrekenen. Oké, okay, laat van de kaart staan. Mooi zo!
1: Een fijne van achter de keuken voorbij.
0: Hij studeerde af van de Antwerpse Kleinkunstacademie. Hij begon bij de BRT als assistent producer van Binnen en Buiten. En hij was DJ bij Omroep Antwerpen.
2: Luc de Middel.

Blijkbaar hebben ze hier gisteravond nog een feestje gehad in de studio. Nee, de knecht was niet slecht. Blijkbaar niet, want er staan hier wat gevulde eitjes in de koelkast. Heerlijk. Stiekem even de koelkast ingedoken. Heerlijk. Maar is dat toch vies, hè? Is dat toch vies, hè? Eén fijne van achter de keukengordijnen vandaag. Luc Bral, die we kennen van Hallo, hier ben ik dan. En even deze 1974 scoorde hij met Hey Hey, het is zomer. Spontaan Vlaamse zanger. In 1981 probeerde Bral het in het Engels met Luc Bral's Plastic Dream Band. En bracht hij opnieuw enkele singles uit. Hierna vertrok hij naar steden als Parijs en Londen. Waar hij als straatzanger zijn liedjes zong en kost verdiende als kunstschilder. En ook Timeless kwam je tegen met One More Step to Take. Middle of the Road Show. Terug in die mooie, goede oude tijd. Dit zijn de Catacomben van de radio. En hier is de Boys Town Gang met Ain't No Mountain High Enough.

Je band heeft in de loop der jaren wat leden versleten, zeg ik. Stuk of 20. Allemaal gaan staan. Leadzanger Mick Hucknall uit Manchester. De naam simpelweg rood. Simply Red van de band komt deels van Hucknall's passie voor de voetbalclub Manchester United. De naam is ook een verwijzing naar Hucknall's kleurige rode haardas natuurlijk. Als ook zijn politieke linkse voorkeur. Ja, zo staat het in de boeken. En zo komt het op de radio in de middel of eruit. Ja. Lekker. Prima koffie vandaag. Goeie verzorging. In een studiootje van 4 bij 4 vierkante meter. Meer is het echt niet hoor. 16 vierkante meter. Donna Summer. Als gisteren.

0: Ben jij op zoek naar je favoriete plaat? Hij kan nooit ver weg zijn. Want hier is weer zo'n grote hit.
1: Uit 40 jaar pophistorie.
2: Hans de Knecht.

Apartheid, wat onzinnig. De strijder Nelson Mandela. Als leider van de militaire tak van het ANC werd hij in 1963 opgepakt en kreeg hij een levenslange gevangenisstraf opgelegd. In 1990 kwam hij eindelijk vrij en werd het ANC gelegaliseerd. Samen met president de Klerk kreeg Mandela in 1993 de Nobelprijs van de Vrede voor hun inspanningen voor het vreedzame einde van het apartheidsregime en het leggen van de funderingen voor een nieuw democratisch Zuid-Afrika. Free Nelson Mandela, hoor je terug van de special AKA. Dit is voor jou de Middle of the Road Show.

Frankfurt, Deutschland, Eurodance. Jawohl. Maar wel met een complete Amerikaanse bezetting. Die zelfs de aandacht trok van Frank Varian. Ach jee, waar hebben we die nou meer gehoord? Leuk hoor, Biba Lover, La Moes terug op de radio. Waar de plaat thuis hoort, The Middle of the Roadshow. Ik heb Stevie Nicks en ik heb Kenny Loggins op één plaat. Whenever I call you friend...

0: Op zondagavond nog even napimpelen. Op maandag de nieuwe werkweek. En een vrijdagavond. Oh ja, tuurlijk. Dan weer wat anders. Wat lekker is. Heb je alweer andere plannen natuurlijk. Hè? Friday of a Mind. Kom je tegen de Middle of the Roadshow van de Easy Beats. En mede namens complete productieteam van de Middle of the Roadshow. Wens ik jou nog een hele fijne voortzetting. Van deze toch al zo prettige dag, hè?
1: Nou,
0: van de een wel, de ander niet. Een dag zonder lach is een dag niet geleefd. Vrienden, graag

0: Fabriek. En zoals je van me gewend bent, we draaien ze 3-3.
1: Ron van der Steen is je makker.
2: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
0: En de twee vaste items die ontbreken niet: de Jukebox Classic en de Oude Lullenplaat. Maar nu eerst van start met een liedje uit de jaren 80. Het was een dikke hit voor de Pointer Sisters. Hier is Jump.

meezwieren en inhaken met Jan Smit en Terug in de Tijd. Denk je ook wel eens terug in de tijd? Wat zijn dan je herinneringen? Je maakt me nieuwsgierig. Laat dat weten via www.ronvandersteen.nl. Daarvoor zat Supergrass, Alright. En we begonnen dit eerste rijtje van drie met de Pointer Sisters en

0: Buitengewoon gezellig, deze van Rob van Daal.
1: De Muziekfabriek.
0: En Marie-Louise, ik had nog twee andere liedjes.
1: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Dat was die van Phil Collins, A Groovy Kind of Love. En we begonnen met Sting, dit tweede rijtje van drie. Met Big Lie, Small World. Tijd voor ons eerste item en dat is de Jukebox Classic.
2: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse popgroep die in 1961 werd opgericht in Newark. Dat ligt in New Jersey. De groep werd zeer populair in de jaren 60.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: De groep had grote hits met nummers als Cherry en Big Girls Don't Cry. De groep onderscheidde zich van andere popgroepen door de falsettoonstem van liedzanger Frankie Valli en de mix van Italiaans-Amerikaanse doo-wop-zang met rock'n'roll music. Wereldwijd heeft de groep zo'n 100 miljoen platen verkocht. Luister naar de Four Seasons met het liedje Ragdoll uit 1964. Wat centraal staat als de Jukebox Classic.

van petticoats in het dagelijks leven de normaalste zaak van de wereld was. 1964, The Four Seasons en Ragdoll. Wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan naar de website www.ronvandesteen.nl. En hier zijn de volgende drie. We beginnen met Robert Plant. Hier is Big Lock.

Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek. Ron van der Steen. De Muziekfabriek.

0: En dat allemaal onder het genot van een heerlijk geurig kopje koffie. Vaya con Dios. En nee, na, daarvoor zat Teaspoon, Where Are You Now? En we begonnen met een liedje uit 83 van Robert Plant, Big Love. Relaxed. Het Nederlandse lied mag zeker niet ontbreken. Wat dacht je die van Dennis Jones?
1: Laat je eigen lekker gaan, meid.
2: De Muziekfabriek.

0: Eigen tijds, lekker trendy, deze van Mark Posner, Cooler Than Me. Daarvoor zat Keith Marshall, Only Crying. En we begonnen met Dennis Jones, Nederlandstalig, Made in Holland. De zon die zal schijnen. We gaan hem wederom voor je doen, de oude lullenplaat. Nou, daar gaat hij. Hij is geboren als zoon van een rijschoolhouder.
1: Oude lullenplaat.
0: Toen hij 6 jaar was, ging hij vanwege zijn astmatische bronchitis naar de open luchtschool in het Oosterpark.
1: Oude lullenplaat.
0: Toen hij 8 jaar was, kreeg hij zijn eerste accordeonles. In 1962 won hij op 19-jarige leeftijd een talentenjacht met zijn band The Lords. De eerste prijs was een platencontract. De eerste 2 singles, De Liefde Die Je Ken en Jenny, flopte. Maar het nummer Ritme van de Regen uit 1963 werd een grote hit, waarvan in totaal bijna 100.000 exemplaren verkocht werden. In 1963 deed hij mee aan een songfestival in Knokke. In juni 1963 werd zijn eerste fanclub opgericht. In november 1965 gingen hij en The Lords uit elkaar. Hij ging werken bij Circus Boltini. Op 30 juli 1968 trouwde hij met Ellie Hesseling. Zij was zijn eerste vrouw van een clubeigenaar in Bergen-op-Zoom. In 1981 scheidde hij. Zijn verdere levensloop van deze zanger is bij de meeste van ons wel bekend. Luister naar Rob de Nijs met Ontmoeting.

0: brengen in hogere sferen.
1: Geen eindelijk.
0: Je wordt daar zo even van. Rolf de Nijs en ontmoeting de oude lullenplaat voor deze maal. Als je die ook wil aanvragen, ga dan even naar de website www.ronvantersteen.nl. Tot zover de muziekfabriek voor deze maal, maar niet getreurd. We zijn wederom bij je terug, dat verzeker ik je. Ik ga je nog een hele fijne dag toewensen. Ik heb nog één lekkere deun voor je klaarstaan. Dat is die van Simply Red en Sunrise. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.
3: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Oh, oké. Okay. Nou, Fuisan is een ziekte-icon, weet je. Dat is de debuutsingle van Jari Helgers. Vlammen ervan. En nou live. Live naar het Wembley Stadium. Met Bruce Springsteen en Born to Run.
1: Remember in the end, nobody wins unless everybody wins.
2: Come on! One time!

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Free Music Radio. NL.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.
4: Scoot up! Back in the house! Yeah! Get up your shirts and wait for further instructions. Starting the microphone business, I've got one message for the next decade. Move!

It's nice to be important, but it's more important to be nice.

0: Maar ik zou druk mannetje in deze cultuur. Rick Mason! Goeiedag, zeg hij. Ja, move your ass. Welkom, leuk dat je erbij bent. Nogmaals, jazeker. Gaaf platen, zou ik zeggen. Gunner Munich komt. Oh, gaaf.
1: Met Patrick Vijfhuizen.
0: Ja, deze keer weer toppers zie ik in dit gedeelte van de afternoon. Want de Puma's, mijn houten hart, tijd niet meer gehoord, hè. Candyman, Knocking Boots, heb je ook nog? Knocking Boots, oh ja, nou, het zegt mij niet heel veel. Misschien als ik hem hoor, dan denk ik, oh, wacht even. Goed, Pitbull featuring Danny Mercer en Out of Nowhere, nu.

0: Zo, zo komt dat in Amsterdam. Ja, Agda de Merk en drie keer vallen. Ik vind het toch top dat die gasten weer bij elkaar zijn. Hè? Die maken ook leuke dingen. Tenminste, het is op het moment een beetje rustig. Maar er komt vast wel weer nieuw materiaal aan binnenkort. Candyman nu met Knocking Boots.
1: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

Het duurt officieel 8 minuten lang, deze maxi-film. Je kreeg waar voor je geld, dat laat eerlijk wijzen, toch? Chic en Dance Dance, Jouza Jouza. De Rolato discoplaat voor deze maal was het. En nu, de allerlaatste die ik voor je kan draaien. De laatste vocale in deze Afternoon Delight episode. Met heel veel plezier weer gedaan. Ik zou zeggen, ga heen in gezondheid. Zo is dat. Je laat je achter met de Poorbaas uit 1999. Met mijn houten hart. Bedankt voor het luisteren.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek.
2: Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
3: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Een half minuut of 25 ongeveer pak een beetje een mooie plaat uit de jukebox vandaan. Welke het gaat worden, echt geen idee. En zo richting het eind van deze show een dubbele Andreas, een senior in Double Dre. Lekker mee zingen, dansen, lallen, kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens in 1987 met... Jackie Wilson.
4: 80s classic.

Wat gaat de tijd toch al wel snel, hè? 2020 was dit sneller. Met een mooie titel met kleur. Daarvoor hadden we Five Keep On Moving uit 1999. We begonnen dit blokje van 3 in 1987 met Reed Petit. En die was van onze grote vriend Jackie Wilson. Jackie Wilson, ja, die groeide op in Detroit. In 1953 sloot hij zich aan bij de groep Billy Ward en de Dominos. In die tijd kreeg hij veel fans, waar onder andere Elvis Presley. In 1957 begon Wilson's solo-carrière met het nummer Reed Petit. Kun je nagaan hoe oud het nummer al is. Maar in 1987 is het daarom ook opnieuw uitgebracht. In 1975, by the way, kreeg Wilson een hartaanval op het podium tijdens het zingen van Lonely Teardrops. Hij raakte in coma en ontwaakte niet meer. Na ruim 8 jaar in het ziekenhuis te hebben gelegen, overleed hij in 1984 op 49-jarige leeftijd. Helaas, dat zijn dingen die gebeuren. Eens even kijken, volgende blokje van 3 alweer. Ja, we hebben weer een mooie voor je klaarstaan. Dit zijn Godly & Cream.

0: Whistle, zo heet dat ding. Will you blow my whistle? Nou ja, vooruit te maken. Flo Wright was dat, uit 2012. Daarvoor hadden we de Sunshine Anderson en Heard It All Before. Heard It All Before uit 2001. En we hadden natuurlijk Godley & Cream, die ons proten trouwens uit 10cc en Under Your Thumb uit 1981 was dat alweer, meestal.
1: Hey, Tim.
0: Ja.
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Absolutely. Muntje gaat erin. Eens even kijken. Wat drukken we in? Wat zullen we doen? F. De F. Ferdinand 7. Ferdinand 7 drukken we in. Eens kijken wat dat gaat worden uit de oude jukebox die hier rechts naast mij staat. En je nu gaat beginnen wat er een beetje komt. Oh, dit is herkenbaar. We gaan terug naar 1971. Dames en heren, jongens en meisjes, dit zijn de Fortunes.

blijf het altijd nog een mooie bass riff vinden in dit nummer van Alanna Miles en Black Velvet 1990. Daarvoor hadden we Bloem, Ik Wil Alleen Bij Jou Zijn in 1982. En The Fortunes, daar begonnen we mee. Here Comes That Rainy Day Feeling Again uit 1971. The Fortunes, ja, een apart verhaal, want dat was een Britse popband die vooral succes had in de jaren 60 en 70. Hun grootste successen zijn You've Got Your Troubles, Here It Comes Again, Here Comes That Rainy Feeling Again, zoals we dat net gedraaid hebben, en This Golden Ring. Ze zijn ook bekend vanwege hun nummer It's The Real Thing, dat de groep voor een Coca-Cola reclamespotje had opgenomen. Maar daarna niks meer van gehoord. Het werd eigenlijk een band die alleen maar een beetje de oldies vertegenwoordigde. Ze traden hier of daar wat op en dat was het dan ook wel. We gaan alweer naar het volgende blokje van drie. We gaan naar 1986. De titel is Forever Live and Die. Dit is OMD, oftewel Orchestral Maneuvers in the Dark. Luister en huiver. Welkom bij het programma Tim voor drie.

0: Second Wind inderdaad, zo werd hij ook al genoemd. Eigenlijk heet hij You're Only Human, en 1985 van Billy Joel. Daarvoor hadden we Jerry O en Elvis Crespo. Niet Presley, maar Crespo met Bailar. En we begonnen dit blokje van drie met OMD, oftewel Orchestral Maneuvers in the Dark, Forever Live and Die, uit 1986. Een van mijn favoriete bands daar, by the way. We kijken even naar het klokje, want we moeten wel... Oh, we zijn heel mooi op tijd. Helemaal niks aan de hand. Dus we kunnen met een gerust hart door naar het tweede item in deze show. En... iedereen weet het inmiddels. Het is weer tijd. Voor...
1: André Hazes. Bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je angst. Ik geef je er

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

오! 순노라마켓 저머맥스! 오! 저머맥스 begonnen hoor ik! Dan gaan we die strandtenten eens afbreken, of niet?

0: stoten los. Ben helemaal gesloopt.
1: Ik ben gebroken.
2: Even kijken. 37 graden op de thermometer. Ja, je kunt uw shirt wel uitdoen.

van Vroukes. Vroukes. Stop. En nog.

Glaucus! Glaucus! Stop! En nog!

Heerlijk. Lekker naar het strand. Beetje dobbelen op de zee. Niks aan de hand, hoor.

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06 41 42 4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show. Yo.
3: Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
4: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
0: de Goud en Fout Show.

0: Welkom terug na de commercials.
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel,

0: was de Oranje Party op de radio voor deze week. Kijk voor meer informatie en de programmering op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, dat dacht ik
3: wel. Ik doe eruit. Houdoe.
4: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
5: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
6: Leuk dat je luistert.
7: Hallo, mijn netje van de radio.
8: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

0: muziek. Zin in muziek. Dit is Just Touch met Johan de Graaf.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. Het is tijd voor een gloednieuwe aflevering van dat gezellige meezingprogramma Just Dutch met ondergetekende Johan de Graaf en dat allemaal vanuit studio nummertje 2. Toch een lekkere plaat om mee te beginnen of niet, soms deze van Frank en Mirella met verliefd, verloofd en dan getrouwd. En dat is de juiste volgorde, dames en heren. Dat kan ik onderschrijven, want dat heb ik ook gedaan, dus ja. In onze studio aanwezig het bekende bakje koffie, voordat ik dat vergeet te vertellen. En ook het glaasje water, dat mag zeker niet ontbreken. En dan roep ik altijd erbij, dan gaat het weer helemaal goed komen in het programma. Verderop in het programma, de Hollandse meezingplaat van toen. En ook Glenn Robbins is wederom van de partij met zijn schitterende zomerhit. Die mag zeker niet ontbreken. Heel misschien, het is nog niet helemaal zeker, komt Ron Amsterdam ook nog even optreden. Het is nog niet helemaal zeker. Het ligt er even aan of hij op tijd is in de studio om hier op te treden. Goed, laten we langzaam overschakelen naar België en Vlaanderen. Daar vind ik ook zo'n lekkere plaat, moet ik zeggen. Een mooie plaat van Lisa Lewis, dames en heren. En dan is de titel daarvan De Zon, de Zee en het Strand. Luisteraars, hartelijk welkom. We gaan beginnen aan de show. Dit is Just Dutch.

0: man heeft altijd lekkere plaatjes, of niet zo deze. Met je castagnet. Het is ringen van Perry Zuidam. Zing Signorita is de titel.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

Dat is er een van Gert Verheul samen met James Cook hier in de show. In het programma Just Dutch. Dat was de Mandy Wodo. En hier is een nieuwe single, dames en heren, in de show van Roddy Ruisdaal.

0: was het Karel Keizerplein.
1: Wil jij dit alles overlezen? Dan moet je resten wel voorrang geven.
0: Inderdaad, dat was een nieuwe mooie van Ronnie Ruijsdam. Daar is hij weer, dames en heren. Ik heb het toch gezegd. Daar is hij weer, Glenn Robbins met zijn geweldige zomerhit. En waarom wordt het nou niet zo groot in Nederland? We gaan het nog steeds alles aan doen, de zomermelodie.

Glenn Robbins was dit met de zomermelodie in de show. We gaan op reis met de trekker naar de Costa del Sol met de Dutch Boys.

0: is toch wel leuk of niet, soms deze van Ingrid alweer van een tijdje geleden. Ik kwam hem tegen in het hittegif hier beneden in de Just Dutch hitkelder. En ik dacht, oh, dat is leuk om nog een keertje te draaien. Ingrid was dit met Plotseling Verliefd. Hier is Corrie Konings.
1: Er hangt

de gloednieuwe single van Willy Sommers met de eerste keer in Just Duds. De verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België, Vlaanderen. We gaan over naar het Nederland. Hier is de knalhit, ja, een hele grote hit van Justin de Wild.

0: wilde jou zo graag zeggen. Ik hou.
1: Dat is mooi of niet, soms hier in Just Dutch met Jij bent alles voor mij, Remerka. Straks ook de Hollandse amazing plaat van toen, maar eerst even de hartslag van je heupen. Hier is Mike Versteeg.

0: met de hartslag van je heupen.
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en...
2: En Johan de Graaf.

Mijn hart. Is het heerlijke muziek of niet? Soms hier in Just Dutch. Oh, de koffie is op. Daar moet ik weer wat aan gaan doen, dames en heren. Ja, ik heb pas 2 bakjes op, dus dat is nog te weinig. Hè? Ja, meestal doen we 3. Maar ja, als ik op de tijdklok kijk, dan moeten we wel op gaan schieten, moet ik zeggen. Niemand zoals jij, Koet Krabbe en Ronnie Tober. Hier is Danny Vroger en Mickey van Wijk.

0: Wel een grote hit in Nederland, deze van Chico. De man uit Den Haag met lekker bakken op Scheveningen.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Later!
2: Dit is Johan de Graaf. Just Dutch.
3: Herinnert u zich deze nog?
0: Daar is dan de amazing plaat van toen uit België en Vlaanderen. Hier is Luc Bral met Hey Hey, het is zomer.
4: Ik gooi mijn boeken en papieren in de vuilnismand. De schoolkantoor hebben, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hots het bots naar buiten als een veulen.

Dat is weer de ene laatste plaat hier in Jazz Dutch. Zo snel gaat het, hè. Luc Brol met Hey Hey, het is zomer, dit is de laatste. Dat is er een van het Sineke, we kennen hem ook in de Vlaamse uitvoering van Larissa. Maar dit is Nederland, hè. Sineke, ik doe wat ik wil, het is alweer de laatste in Jazz Dutch.

0: dat was het allemaal weer. Dit was Just Dutch. Dank allemaal voor het luisteren. Ik doe wat ik wil. Dat was de laatste van Sineke. Wat mij betreft, tot de volgende keer.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
2: Dit is de hitparade van Tom.
3: Nummer 40.

0: Beste luisteraar, ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Vandaag neem ik je mee terug in de tijd naar week 32 van het jaar 1988. De platen die toen allemaal hits waren, je hoort ze de komende twee uur nog een keertje. We openden zojuist met de nummer 40 notering, daar vonden we Tatiana en Chica Cubana. Op 39 Maxi Priest, The Wild World.
1: Nummer 39.

0: De eerste van 5 nieuw binnengekomen platen was dat in die oude hitparade. Binnengekomen op nummer 38. De enige hitsingle was dat voor Transvision Vamp en I Want Your Love. De tweede nieuweling, die komen we tegen op 35. Albano en Romina Power waren dat en Libertà.
1: Nummer 35.

0: Ze werden opgericht in 1979 door één van de mensen van de formatie Kayak. Diesel was dit met Samantha, we vonden ze terug op nummer 34. Op 33 met Bianco, Don't Blame It On That Girl.
1: Nummer 33.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 32.

0: Dat was de formatie BVSMP en dat staat voor Baby Virgo Shocking Mr. P. En dat was een Amerikaanse hip-hop groep uit de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. We kwamen ze met de single Be Gentle tegen op nummer 32. De derde nieuweling komen we tegen op 31, de Wee Papa Girl rappers Heat It Up.
1: Nummer 31.

0: In 1981 had hij zijn eerste hit te pakken en dat was tevens ook zijn grootste hit aller tijden, de Super Freak. In 1988 scoorde hij zijn laatste hit. We vonden hem terug op nummer 30 met Lucy's Rap, dat was Rick James. Op 29 dan vonden we Koto, Dragon's Legend.
1: Nummer 29.
2: Dragon's Lair, you control the actions of a daring adventurer finding his way through the castle of a dark wizard who has enchanted it with treacherous monsters and obstacles. Dragon's Lair. Dragon's Lair.

0: Ze wisten precies één hit te scoren en dat was deze. De Spaanse formatie Los Fieras en La Playa. We kwamen ze tegen op 28. Op 26 de formatie S-Express, de Superfly Guy.
1: Nummer 26.

0: hot dog.
1: Ze werden ontdekt in 1983 door Angela Groothuizen, een van de Dolly Dots. En daarna tot en met 1989 zouden ze enkele leuke hits scoren. Roberto Giacchetti was dat er samen met de Scooters, genoteerd op 25 met de Love Cat. Op nummer 22, daar kwamen we de vierde nieuweling tegen. Louis Armstrong, What a Wonderful World.
2: Nummer 22.

0: De plaat werd opgenomen in 1967, maar zou pas 20 jaar later een hit worden toen het werd gebruikt in een reclameboodschap. Dat was Louis Armstrong, de vierde nieuweling in die oude hitparade, binnengekomen op nummer 22 met What a Wonderful World. De hoogste nieuweling, die kwamen we tegen op nummer 21, Joe Jackson. Is he really going out with him?
1: Dit is de hitparade van toen, met John Westland.
2: Nummer 21.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 40.

0: Welkom beste luisteraars in het tweede deel van de Hitparade van toen. Waarin we je dit keer mee terug in de tijd nemen naar week 32 van het jaar 1988. Het voorgaande uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur tellen we verder af tot we aan de nummer 1 notering zijn aanbeland. We openen zojuist met de nummer 20 notering. Dat was de Robert Cray Band. En Don't Be Afraid of the Dark. We gaan direct door met nummer 17. Daar vonden we Vanessa Williams, The Right Stuff.
1: Nummer 17.
2: Je réside en Paris. Voulez-vous...

0: In het begin noemden ze zich de Four Lovers, maar sedert 1961 noemden ze zich de Four Seasons. Ze bleven hits maken tot 1977 en in 1988 kwamen ze opnieuw in de hitparade met een remix van een van hun hits. De Four Seasons dus op nummer 16 genoteerd met Oh What a Night. Op nummer 14, daar vonden we Michael Jackson, Another Part of Me.
1: Nummer 14.

0: In 1972 werd hij ontdekt door de man die ooit ook Bob Dylan ontdekte. En 2 jaar later had hij zijn eerste hit te pakken met Born to Run. Bruce Springsteen, daar kon je naar luisteren, genoteerd op nummer 13 met Tougher Than. Op nummer 11 de enige hit van Tracy Chapman, Fast Car.
1: Nummer 11.

0: in de tijd. Met de hitparade van toen.
1: Nummer 10.

0: Ze waren afkomstig uit Duitsland en scoorden precies één hitje, maar het werd wel een dikke hit. Flim Flam was dat, genoteerd op nummer 10 in die oude hitballade en de Best of a Joint Mix. Op nummer 9 daar vonden we Sam Brown, haar enige grote hit Stop.
1: Nummer 9.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 7.

0: Ze werden opgericht in 1979 en noemden zich in het begin de Fellis Brothers en dat werd heel snel gewijzigd in In Excess. In 1988 hadden ze hun grootste hit te pakken met deze single Never Tear Us Apart. We vonden ze terug op nummer 7. Op nummer 5 UB40 tezamen met Chrissie Hynde, Breakfast in Bed.
1: Nummer 5.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 4.

sexy people.

0: Het was destijds de allereerste hitsingle voor deze Amerikaanse dames. De formatie Salt and Pepper was dat met Push It, bevonden ze terug op nummer 2. Op nummer 1 van die hitparade van week 32 van het jaar 1988, daar vonden we de Pasadena's. Tribute, oftewel Ride On.
1: Nummer 1.
2: Hey, listen up y'all, this room's a mama. Hit it!

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
2: Punt tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning. Sound.

0: Radcliffe, Richard and We Don't Talk Anymore. Het werd een top 3 hit en je kon het heel duidelijk horen geproduceerd door Alan Tarney. Mooie binnenkomen voor een nieuwe aflevering van de jaren 70. En wat kun je verwachten in twee uren vol muzikale afwisseling? In de tweede uur de Nederpop top 5. We hebben twee muzikale connecties, een van A naar B. En we hebben mooie albums, Foreigner met Foreigner en Donny Hathaway. En Donny Hathaway. En aan het eind van de tweede uur gaan we ook bekendmaken wat de nieuwe albums zijn. En daar ga je natuurlijk ook een track van horen. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. De enige top 40 hit voor Shabby Tiger, dat is Slowdown.
1: 1975.

Get out of my dreams, step into my car. En dat was Billy Ocean. En dat werd een nummer 1 hit bij ons. En wij verbonden dat met Chevy Tiger, want ze zijn hun carrières begonnen bij dezelfde platenmaatschappij, namelijk RCS. En dan zijn we beland bij een heel mooi album en dat is Foreigner met Foreigner, album uit 1977. Eerste album, ja, de groep die wordt ook wel een beetje beschouwd als supergroep, want de toetsenist en gitarist Ian McDonald, die komt uit King Crimson. Gitariste Mick Jones komt uit Spooky Tooth en de zanger is Lou Gramm. Hier is Star Rider.

Greyhound, de reggae-groep uit Jamaica, heeft maar één hit gescoord. En dat werd wel meteen een top 2 hit. En dat was in 1971 Black and White. En de zanger is Danny Smith. We gaan kijken in de Billboard Hot 100, want er staan natuurlijk ook hele mooie hits op. Grote, kleine. En we hebben een kleine te pakken, want we gaan naar 1972. De derde hit voor de Allman Brothers Band. Een top 86 hit voor Melissa.

Paul Stokey en Wedding Song. In 1970 in Amerika een top 24 hit. En hij zat in het trio Peter, Paul en Mary. Zometeen een mooie en een lange van A naar B. Maar we gaan eerst even kijken in de tipparade. En daarvoor gaan we naar 1974. Een prachtig nummer dat niet in die top 40 terecht mocht komen. Stephanie de Sykes, hier is Born with a Smile on My Face.

Alice Cooper en Under My Wheels. En dat was in Amerika in 1971. De derde hit piekte daar op 59. Maar bij ons was dat de B-kant van Hello of Flies. En ja, het nummer duurt 8 minuten. Niet gebruikelijk om op single uit te brengen. Maar de moeder van alle hitparades aller tijden lag toch wel bij Veronica. Want zij zonden toen al de top 100 aller tijden uit. En Alice Cooper werd daar ook in gekozen. En de maatschappij besloot toen om dat nummer op single uit te brengen. We zijn beland bij Donny Hathaway en het album Donny Hathaway uit 1971. Hij begon trouwens zijn carrière op 3-jarige leeftijd. Was hij de Nation Youngers Gospel Singer. En hij werkte een tijdje samen met Curtis Mayfield. En via hem is hij bij het ATCO-label gekomen. Had mooie duets, onder meer met Roberta Flack, The Closer I Get To You. Hij hield het 2 weken vol op 2. Hier is Giving Up.

Wat een heerlijk relax nummer van Donny Hathaway. Giving Up van het album Giving Up uit 1971. Ja, we hebben een paar lange nummers gehad en dat betekent dat je er ook snel doorheen bent, want we zijn alweer bijna aan het einde van het eerste uur van de jaren 70. Na de harde realiteiten van vandaag ben ik natuurlijk graag bij jou terug. Maar ik heb er zeker nog een mooie Amerikaanse hit voor Poco. We schrijven 1977 hun vijfde hit. Hier is zeer toepasselijk Indian Summer. Tot zo.

0: dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Summertime. Yes, sir, boy.
4: 1973.

een lekkere binnenkomer voor de tweede uur van de jaren 70. Going Home van de Osmonds. En dat was hun derde hit en piekte op 2 in de top 40. Welkom terug bij de jaren 70. Fijn dat je erbij bent en zometeen ga je genieten van een Nederpop top 5. We hebben natuurlijk ook die mooie albums. The Foreigner met Foreigner en Donny Hathaway met Donny Hathaway. En aan het eind van het uur maak ik bekend wat de nieuwe albums zijn. Ga je ook een track van horen. En we hebben nog een muzikale connectie. We gaan naar 1972. Hij stond maar liefst 2 weken op 1. Alexander Curley. Hier is I'll Never Drink Again.

Voor deze muzikale connectie doken wij het Nederpop-archief in en kwamen bij Boody terecht en Embryo. En Boody, dat was een duo met Theo van Pel en Harm Bremer. En die laatste was natuurlijk Alexander Curly. In de jaren 70 de Nederpop top 5 van 11 augustus 1973. En we beginnen met nummer 5.

Op nummer 5 Frank en Mirella en Cher Ami. De eerste hit voor Frank Portiers en Mirella Jacobs. En in de top 40 piekte dit nummer op 20. Zometeen The Dance of Love van The Walkers op 3. Vierde hit en vierde top 10 hit piekt op 4. De groep komt uit Limburg met Adrie Koenen. Maar we gaan eerst even naar Enschede in de op nummer 4. Namelijk de 8e hit voor de Buffoons en een top 15 hit voor Arizona.

Zo'n zomerse plaat van Peter en zijn rockers Angelina. De 7e hit en de 3e top 10 hit voor Peter Koelewijn. En dit nummer piekte op 8 in de top 40. En dan zijn we beland bij de nummer 1. Hij was ook zanger van Road. Nick McKinsey, zijn eerste solo hit. Hier is One Is One.

hier, Walker and the All Stars en Take Me Girl, I'm Ready. In 1971 in Amerika de 19e hit en kwam daar op 50 terecht. En dan zijn we beland bij Foreigner, het eerste album van Foreigner. En ze zullen daar gedacht hebben, de eerste klap, dat moet een daalde waard zijn. Want het werd een bijzonder groot succes. Het album verkocht heel goed in Amerika en er stonden namelijk ook nog eens de nodige grote hits op. Feels Like the First Time, Cold as Ice, werd bij ons later ook nog een hit. En Long Way From Home. Hier is Woman, Oh Woman.

Sweet, oké, Super Sister en Los Allegros en Coconut Woman. In 1975 werd dit een top 13 hit. En het was een project van Sascha van Geest nadat Super Sister was gestopt. En dan zijn we beland hier in de jaren 70 bij het album Donny Hathaway. Tweede album Donny Hathaway uit 1971. Hier is Magnificent Sanctuary Band.

we zitten nog dik in de zomer, dus deze plaat mag zeker niet ontbreken. Barry Manilow en Copacabana, een top 6 hit bij ons in 1978. En dat brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. En je kunt het altijd herbeleven. Want binnenkort zet ik hem op de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70. Of ga naar mixcloud.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog twee prachtige tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. Zometeen van Street Legal, Bob Dylan, album uit 1978. Zijn 20ste album Is Your Love in Vain. En we hebben een mooi album van Pilot uit 1975, het eerste album. From the album of the same name, ja, zo heet het album. En Lovely Lady Smile. Ik bedank je voor het luisteren. Hele fijne dag nog en graag tot volgende week.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
2: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Ja, ja, het was Kino. Ze wonnen in ze wonnen niet. In 2019 waren ze wel voor Noorwegen gestuurd naar het Eurovisie Songfestival. En daar laten ze nog een mooie indruk achter. Zo mooi dat, ja, Arno tegenwoordig nog steeds die naam Kino in het achterhoofd zit. Hoorde The Sun Always Shine on TV. Van uiteraard AHA. Wat ze gecoverd hebben in een 21ste eeuwse versie. Welkom bij Zin, mijn naam is Peter Tilman. Ik draag plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oud uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. En alles omdat het niet per se in de top 40 hoeft te hebben gestaan. Zoals deze plaat die er waarschijnlijk ook niet in belandt. Spirit in the Sky was ook geen hoge notering in de top 40. Gewoon helemaal niet zelfs in Nederland. Maar die gaan wel draaien. 2019. Kino en Spirit in the Sky. Eurovisie 2019. Noorwegen.

Je kan al een soortje goede zangeressen combineren met een waanzinnige goede live band en krankzinnig goed materiaal en heb je een feestje. En ach, het is weekend. Dus

fijn, we hebben de Boogie Shoes deur al aan met deze geweldige muziek van de Ladies of Soul. En daarom Casey and the Sunshine Band 1976.

0: Ja, het is een vernieuwd plaatje, hè? Het is een beetje oud. Nou, knispert hij een beetje. Over zijn mijn boogie shoes aardig versleten in het afgelopen half uur. We gaan het straks even wat rustiger aandoen. Wat aliens van ons afslaan. Maar eerst de treiterschijf. Treiterschijf deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: Peter Timmerman.
1: Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken. Zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens oneindig verheven boven de mens door de afgrond van de ruimte naar deze aarde met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons.

12 augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massa gas die zich voortbewoog richting aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zoveel ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een stel gas. Weer een projectiel dat aan zijn reis begon

En zo ging het de volgende 10 nachten door. Een felle groene vlam spoort los van het marsoppervlak en liet een groenachtig spoor achter. Een prachtig, maar iets wat beangstigend gezicht. Richard verzekerde me dat we niet in gevaar waren. Hij was ervan overtuigd dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet.

De avond dat het eerste projectiel de aarde naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlakbij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder, gloeiend heet, met een doorsnee van al 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid, alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat, die probeerde te ontsnappen. Hij rende er naartoe. Maar door de verschrikkelijke hitte van het metaal was het onmogelijk om dichterbij te komen. Ja.

Worden de eerste 8 minuten van War of the Worlds in de Nederlandstalige versie. Zoals die gemaakt werd ergens in de jaren 80 geloof ik, door Veronica. Jeff Wayne was natuurlijk de man die het geschreven heeft en het allemaal op muziek gezet heeft. En er is later een musical van gekomen, er is een film van gekomen en is nog eens een keertje een compleet theater, een spektakel geweest. Heel bijzonder allemaal en het blijft een meesterwerk. Goed, we hebben natuurlijk ook nog wat verjaardagen te afstukken en de dame die in dit geval jarig is, is Julia Kristal. En vandaag hebben we een hele mooie plaat getiteld Dust in the Wind. Waar die marsbewoners aan dood zijn gegaan. Die geland waren.

Dust in the Wind, natuurlijk een nummer van Kansas, maar in ieder geval hoorden wij de moderne 2014 versie van Julia Crystal. En Julia, van harte gefeliciteerd, of in goed Portugees moet je dan zeggen, feliz aniversario. En dan begrijp je ook helemaal wat ik gezegd heb natuurlijk. Tu quieres volver, dat is de tweede plaat die ik van haar draai.

Julia Kristal hoorden wij met het hele fraaie Tu quieres volver. Door verschillende mensen gezongen. Maar in haar versie ook weer onnavolgbaar mooi. Muziek van Davin gaan we draaien. Met name voor Francine aan Akkar. En Francine houdt wel van het Franse lied. En daarom dacht ik, we gaan iets doen van Davin. En een ongelooflijke kraken vind ik jou daar. Want dit is La Montagne. Francine, gefeliciteerd met je verjaardag. Bonne année.

0: Cindy met Spedetilman. Muziek van Davin La Montagne hoorden wij uit 2013. En we draaien speciaal voor Francine Akar. Ja, ik denk dat ik nog twee plaatjes kan draaien. En eenmaal vast afschrijven nu, dan heb je de, als ik weg ben, denk ik, oké, hij is weg. Hij is er vandoor. En er komt zo meteen een collega aan, gelukkig. Want anders zou het zo stil worden allemaal op uw zender. Tot slot, niet waar. We gaan luisteren naar Boney Hem uit 1979. Dit is El Lute.
1: The story of El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.
0: I gotta go home.

0: We hoorden Elute helemaal voluit, want het contrast met de volgende plaat kan niet groter. De winnaar van het UV Songfestival, Salvador Sobral, zingt samen met zijn zus Louisa het winnende liedje van het UV Songfestival 2017.
1: Here we have Louisa Sobral, which is the composer of the song, one of the best composers I've ever met, and I think of the world. I think you should listen to her. Please get

0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.